0: Beukers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
2: En u hoort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

kruisen op het slagveld.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensie

0: Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
1: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
2: Ja!
1: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
0: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
3: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
2: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
4: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog.

0: restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: Eentje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
3: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
2: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
4: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
2: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en

0: kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Binnenkort ruis op je radio.

0: ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

hoeft echt niet te blijven wanneer je liever gaan wilt. Je hoeft niet te gaan zitten als je liever blijven staan wilt. Je hoeft heus geen excuses, geen uitvlucht te bedenken. Je hoeft niets te verzinnen.

Trekken en lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 120.

0: Wonen.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Een hele goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. Op donderdag, wat is het vandaag? 16 juli alweer van het jaar 2026. We zijn begonnen met niemand minder dan Frank Highfield en I Remember You uit 1962. En we hadden Fats Domino met I Hear You Knocking uit 1961. En niet uit 1961, maar uit een heel ander jaartal komt degene die tegenover me staat. Goedemorgen, Rina.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Wat gaan we doen?
1: Een ander jaar, ja.
0: Een ander jaar, hetzelfde jaar als ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat gaan we doen vandaag?
1: Wat gaan we doen vandaag? Nou, ik sta al met het weerbericht in mijn handen, dus dat gaan we doen. Ja. En dan gaan we naar de wijkschijf.
0: Kom straks.
1: Ja, gevolgd door een instrumentaal. Dan wacht ik op verzoekjes die u in kunt dienen op 085 2020 300. Ja. En we hebben wat nieuws uit de regio. En we hebben het rondje Hollands. We hebben later nog een rondje Frans.
0: Welke artiesten meer zijn jarig? Ach, we hebben zoveel.
1: Ja, meer
0: maar
1: dan
0: u bent de belangrijkste. U kunt bellen met 085 2020 300 om uw verzoekplaat aan te vragen. En Rina, je zei het al, de wijkschijf. Dat is Stef Eckel en de klok. Die tikt maar door. En laten we daar nou mee

0: Het was de wijkschijf van deze week. De klok die tikt maar door. En als u denkt, wijkschijf, wijkschijf. Nou, die wordt elke zondagochtend tussen 9 en 10 bekendgemaakt in de ochtendmix top 20 door Ab Jenema. En dat betekent dat we voorlopig nog niet van Stef Ekko af zijn. Want de klok die tikt maar door. Wat ook doortikt, dat zijn de dagen. En het is nog steeds heerlijk zomers weer. Dus we gaan eens even kijken wat Rina te vertellen heeft met betrekking tot dat weer.
1: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de ochtendmix.
2: Nou, vanochtend is er in de noordelijke provincies veel bewolking en kans op lichte regen. In het midden is het ook bewolkt, maar wel droog. Dat was het ook trouwens vanochtend dat ik wegging. Dat ik dacht, ik weet nog niet. Maar de blauwe lucht die komt alweer hoor. Terwijl in de zuidelijke provincies de zon schijnt met alleen wat vriendelijke stapelwolken. Halverwege de ochtend is het al zo'n 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanmiddag is het warm met de hoogste temperaturen natuurlijk in Limburg. Daar loopt het kwik op naar 31 graden. In Utrecht wordt het ongeveer 28 graden. En in de kustgebieden liggen de maxima tussen de 22 en 25 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind die in de loop van de middag soms iets aantrekt. In het noorden of oosten is er kans op een felle onweersbui. Elders blijft het droog en vanuit het zuiden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dan komen we bij de avond. Want misschien heeft u wel een plan voor vanavond en dan is het buiten. Dan blijft het in het noordoosten kans op een felle onweersbui. Nou, dat risico lopen wij dan niet. Elders is het droog en is het wisselend bewolkt. De noordenwind neemt geleidelijk in kracht af. In de nacht naar vrijdag is het rondom de Waddenzee kans op enkele buien. Ook vanuit België zou een enkele bui Limburg in kunnen trekken. In de rest van het land is het droog met opklaringen. Het koelt af naar 13 tot 18 graden, heerlijk lijkt mij, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Nou, gaan we nog even kijken wat het voor morgen en het weekend eventueel wordt. Morgen wordt het iets minder warm dan voorgaande dagen. De middag is het 20 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Er is ruimte voor de zon, maar er zijn ook wolken die kunnen uitgroeien tot buien. De kans op onweersbuien is het grootste in het noorden en in het oosten en in de loop van de dag lijken de buien weg te trekken naar Duitsland. De exacte timing en locatie van de buien zijn nog moeilijk te zeggen. Dus hou de radar in de gaten als je vrijdagmiddag of vrijdagavond plannen hebt. Komen we op de zaterdag nog even. Temperatuur ligt nog iets lager. Door 19 graden aan de kust tot 25 graden in Limburg. Dit zijn hele normale temperaturen voor halverwege juli. Maar met de afgelopen warme periode voelt het misschien wat fris aan. Daarbij waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind en trekt vanaf de Noordzee veel bewolking het land op. Lokaal is er kans op een lichte bui, maar voorlopig neemt de droogte vooral toe. Al met al is het prima weer voor een actieve zaterdag.
0: Heerlijk, dankjewel Rina.
2: Alsjeblieft.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en dan gaan we meteen maar eventjes naar onze buren. Want wij zitten hier op de Handelskade. En er was vandaag, vanmorgen vroeg, een overval op het tankstation in Beverwijk. En de politie zoekt twee verdachten. U vindt het allemaal op onze website eimond360.nl. Het is een bericht van Wim Meijer. Een tankstation aan de Parallelweg in Beverwijk is donderdagochtend rond 5 uur overvallen. En de politie is een uitgebreid onderzoek gestart en heeft de omgeving van het tankstation afgezet met politielint, zoals dat heet. De overval vond plaats bij het Total Tankstation aan de Parallelweg. Agenten doen ter plaatse onderzoek naar de toedracht van en de medewerker van het tankstation is inmiddels een verklaring opgenomen. Over de precieze gang van zaken en een eventuele buit heeft de politie nog geen mededelingen gedaan. Wel iets over het signalement van de verdachte. Kort na de overval, om 4:15, verspreidde de politie een burgernetbericht met het verzoek uit te kijken naar twee verdachten die zich vermoedelijk verplaatsen op een zwarte Vespa. Volgens de politie gaat het om een eerste verdachte met een licht getinte huidskleur, ongeveer 1,75 meter lang, gekleed in een zwarte jas en voorzien van handschoenen en een masker en een helm. De tweede verdachte, die heeft volgens de omschrijving een lichte huidskleur, draagt een zwarte jas met mogelijk een blauwe kraag en heeft eveneens handschoenen met een helm. De politie roept mensen op de verdachte niet zelf te benaderen. Wie de twee ziet of andere informatie heeft die met de overval in verband kan worden gebracht, die wordt verzocht direct 112 te bellen. Of er bij de overval buit is gemaakt en of er inmiddels verdachten zijn aangehouden, dat is op dit moment nog niet bekend. Het politieonderzoek is wat dat betreft nog in volle gang. Dan gaan we naar een ander bericht. Doe iets heel anders, hè, Rina?
2: Iets heel anders. Ja. Maar ik hoorde wel dat de heren waren wel gekleed in hun bedrijfskleding. Hè? Dat zie je over het algemeen. Helemaal zwart.
1: En ja.
2: Dan vallen ze niet zo.
1: Nee,
2: maar goed, wij gaan naar een zomerconcert. Heel iets anders. En dat wordt gehouden morgen in de Dorpskerk, op het Kerkplein in Heemskerk. Dus als u daar naartoe wilt, dan zou ik even luisteren als ik u was.
1: En dat is ook heel leuk in combinatie met de markt. Want het is op vrijdag ook markt in Heemskerk.
2: Oh ja.
1: En dat is altijd een gezellige markt.
2: Ja, want het speelt zich allemaal 's middags af. Tussen 3:30 en 4:15. Want dan geeft Anja van der Ploeg een zomerconcert waaraan de Ierse band Melin meedoet. Met onder andere Onno en Leo Kuipers, Mariette Kuipers van Koten, Theo Burghout. En die verlenen allemaal hun medewerking aan dat concert. Verschillende instrumenten zullen hierbij worden bespeeld. Zoals gitaar, viool, bouzouki, accordeon, trekzak, piano en orgel. Het is weer een gevarieerd programma met als titel Melin Meets Classic. Het programma vermeldt mooie Ierse songs. Anja van der Ploeg die is afgestudeerd aan het Zweling Conservatorium te Amsterdam voor orgel, piano en kerkmuziek. Zij is onder andere werkzaam in Heemskerk in de protestantse gemeente en als docent orgel en piano bij het Cultuurhuis Heemskerk en andere muziekscholen en kerken. Zij geeft ook leiding aan koren en geeft regelmatig concerten in binnen- en buitenland. Iedereen is van harte uitgenodigd dit gevarieerde zomerconcert bij te wonen. De toegang is gratis. De kerk is open vanaf 3:00. Het begint dus 3:30. 4:15 is het einde van het concert. En die kerk die vindt u aan het Kerkplein nummer 1 in Heemskerk. Na afloop zal een vrijwillige financiële bijdrage worden gevraagd ter bestrijding van de onkosten.
1: Dankjewel, Rina. Tot zover dat nieuws.
0: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: een klein riedeltje van een gitaartje achteraan. Ach ja, Vaya con Dios en het nummer...
1: Just a Friend of Mine.
0: Just a Friend of Mine. En Vaya con Dios is onder andere ook bekend van... Nee, na, na, na.
1: Ja, en nog wel veel meer nummers. Maar
0: ben jij fan van Vaya con
1: Dios? Nou, ik vind haar Danny Klein. Dat is een Belgische. Het is een Belgische groep ook, trouwens. Die vind ik een hele mooie. Ik hou van dat soort stemmen, weet je wel. Een klein raspje erin, niet zo hoog. Dat soort dingen, ja.
0: Gewoon dus, lekker om te draaien.
1: Ja. Nou ja, dat vond ik met dit ook weer.
0: Wat ook lekker is om te draaien. En zeker als het exact nu op de seconde af 10:30 is.
1: Ja.
0: Dat is het Rondje Holland.
1: Ja.
0: En wat gaan we doen?
1: Nou, we gaan beginnen met Rob de Nijs en Huis in de Zon. En daarna gaan we naar Anneke Grunlo met Surabaya. We houden het wel een beetje zomers, hè? Dat heb je wel in de gaten.
0: Ja, ja, ja. En Ria Valk... Als je maar niet komt met is weer voorbij die mooie
1: zomer. Nee, dat gaan we niet doen. Nee,
0: ergens in oktober of zo.
1: Misschien ergens in oktober of zo. En daarna ook nog Ria Valk, als ik de golven aan het strand zie. En wij hadden het er net over. Jij had een heel mooi zinnetje van deze drie gemaakt.
0: Ja, ik doe altijd zo'n beetje cryptisch. En dan zeg ik van, ik heb een huis in de zon. Dat staat in Surabaya. Want ik kan ontzettend genieten als ik de golven aan het strand zie.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: Ik moet zeggen, ik hoor dit toch liever dan de worstjes op mijn bosjes, hoor. Ria Valk, die had hele mooie nummers. Als ik de golven aan het strand zie van Ria Valk uit 1965... daar luisterden we net naar. Daarvoor Surabaya van Anneke Greunlo uit 1963... en Het huis in de zon van Rob de Nijs. Die kwam uit 1991.
1: Ja, en we hebben nog steeds dat telefoonnummer... dat als u denkt van, nou, ik wil ook invloed hebben op de muziekkeuze... Dan kan dat, want dan kunt u gewoon draaien of drukken 085 20 20 300. En er hebben al een paar mensen gebeld, maar wie gaan we als eerste behandelen?
0: Nou, we gaan als eerste behandelen Hans Visser. Hans die hoopte dat hij wat hij gisteren wilde horen, dat hij dat... Nee, dat kon nog niet, want het is technisch nog even niet mogelijk. Maar gelukkig weet Hans heel veel andere dingen die hij ook wil horen. Ja. En dat is dus wel gelukt. Voor iedereen die luistert, gaan we naar de Beatles en We Can Work It Out.
1: Ja, dat is echt mijn allergrootste hit. Is
0: ja, jij bent gek op de Beatles.
1: Gek op de Beatles. Ja. En nou ga ik ook meteen aan jou vragen. Ja. Want jij mag ook altijd een muzikale keuze doen.
0: Ja.
1: Wat gaan we naar Hans Visser draaien?
0: Nou, ik heb sinds kort Ella Langley ontdekt.
1: Oh.
0: En ja, die heeft gewoon hele mooie nummers. Komt gewoon uit 2025, 2026. Oh. Maar ze is een beetje de country kant is op. En daar hou ik van. Misschien dat ik het daarom wel ontdekt heb. En mijn verzoek voor vandaag is Choose in Texas.
1: Ja, mijn eerste met volle blijdschap... De Beatles.
2: Het is weer tijd.

0: deze nummer is uit 2025, 2026... dan vind ik dat Rina Haven wel heel goed met de tijd meegaat. Want ik vind het een leuk nummer.
1: Lekker, hè? Ja. Gewoon lekker voor op de radio, joh.
0: Hoe heet het ook alweer, zei je?
1: Houston, Texas.
0: Van?
1: Van Ella Langley.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dan gaan we nu gewoon terug in de tijd. Zeg het maar.
1: 50 jaar gaan we terug in de tijd.
0: Want top 40.
1: Die top 40 hebben wij. En daar gaan we altijd kijken wie er als nieuwste binnenkwam. Nou, daar hebben we een paar dagen de tijd voor. Vandaag op donderdag behandelen wij onze eigen Rita Hovink. Ze heeft een eigen straat hier in Beverwijk. Ja, ze komt ook uit Beverwijk. En zij kwam toen, 50 jaar geleden, binnen als nieuwe op 32. Met Dolores.
0: En daarna gaan we ook gelijk eruit, want dan gaan we eruit met Andrew Gold en Pat Boone. Zijn we na het nieuws van 11 weer terug. En als u denkt, nou, er zit iets tussen wat ik helemaal niet leuk vind, ik ga draaien en ik wil een eigen plaat aanvragen, dan kan dat 085 20 20 300. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen en je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen.

0: 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Het tweede uur van de ochtendmix op deze donderdag, de 16e juli van het jaar 2026. Ik zeg welkom luisteraars en ik zeg welkom terug, Rina Haver.
1: Dankjewel.
0: Ja, vind je het leuk?
1: Ja, vind ik leuk hoor, dat je dat zegt. Ja, en ik ben blij dat we weer terug zijn voor het tweede uur.
0: Heeft de koffie gesmaakt?
1: Koffie heeft heerlijk gesmaakt.
0: Lekker, heerlijk. Wat gaan we nog doen in het tweede uur?
1: We gaan straks even kijken wie er jarig zijn in Nederland en in het buitenland op deze 16e juli. We gaan nog even kijken wat er gebeurde op 16 juli. En dat kan soms een paar honderd jaar geleden zijn. Maar ja, goed. Als het waard is om te vertellen, dan doen we dat.
0: Op woensdag hadden we een rondje Frans. En wat hebben we vandaag?
1: We hebben vandaag een rondje Duits.
0: Ook leuk.
1: Ja.
0: En mensen kunnen ook nog bellen voor verzoekjes.
1: 085 20 20 300.
0: Ik zat er doorheen te praten. Wat zei je nou?
1: 085 20 20 300.
0: En wie heeft dat onder andere gedaan? Hans Visser natuurlijk in het eerste. Ja. Maar wie nog meer?
1: Hans Zinnige ook. Ja. En die gaan we meteen maar even behandelen, vind je niet?
0: Hans Zinnige of verzoekje?
1: Ja, het verzoekje. Okay. Ja, nee. Hans mag gewoon lekker thuis blijven zitten waar ze zit, hoor. Want zij wil graag voor Karin en Frans een plaatje laten draaien. Maar ook voor Ali Poelman, Rob van Gastel. Voor iedereen, speciaal voor Ans zelf. Schamen voor je tranen niet, van Marco Schuitmaker.

0: ochtendmix.
1: Ja, en bij de ochtendmix hebben we zojuist Calypso gedraaid van John Denver. Maar nu even wat regionieuws. Op een afgesloten terrein aan de Rooswijkweg in Velsen-Noord is dinsdagavond een camper zwaar beschadigd geraakt door een brand. De melding van de brand kwam rond 23:50 s'nachts binnen. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al in lichter laaien. Ondanks dat de brandweerlieden direct met de bluswerkzaamheden startten, konden ze niet voorkomen dat de camper zware schade opliep. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. En voor zover bekend zijn bij de brand geen personen gewond geraakt. Dan gaan we nog even naar het nieuwsbericht toe, wat ook in het eerste uur even is voorgelezen, maar toch wel belangrijk, want dat is zojuist gebeurd. Een tankstation aan de Parallelweg in Beverwijk is donderdagochtend, dus vanmorgen, rond 5:00 overvallen. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart en heeft de omgeving van het tankstation afgezet met politielint. De overval vond plaats bij het Total Tankstation aan de Parallelweg. Agenten doen ter plaatse onderzoek naar de toedracht. Van de medewerker van het tankstation is inmiddels een verklaring opgenomen. En over de precieze gang van zaken en een eventuele buit heeft de politie nog geen mededeling gedaan. Dan gaan we naar het signalement van de verdachte. Kort na de overval, om 16:45, verspreidde de politie een burgernetbericht met het verzoek uit te kijken naar twee verdachten die zich vermoedelijk verplaatsen op een zwarte Vespa. Volgens de politie gaat het om een eerste verdachte met een licht getinte huidskleur, ongeveer 1,75 meter lang dus, gekleed in een zwarte jas en voorzien van handschoenen, een masker en een helm. De tweede verdachte heeft volgens de omschrijving een lichte huidskleur, draagt een zwarte jas met mogelijk een blauwe kraag en heeft eveneens handschoenen en een helm. Nou, dat moet opvallen met dit warme weer, want iedereen loopt in korte broek en in korte mouw. Dus als je iemand ziet met een masker en handschoenen en een zwarte jas, dan zou het wel eens kunnen. Maar de verdachte moet u niet benaderen. De politie roept mensen op de verdachte niet zelf te benaderen. Wie de twee ziet of andere informatie heeft die met de overval in verband kan worden gebracht, wordt verzocht direct 112 te bellen. Of er bij de overval buit is gemaakt en of er inmiddels verdachten zijn aangehouden, dat is op dit moment nog niet bekend. Het politieonderzoek is nog in volle gang. Nou, dat was een beetje heftig nieuws, maar we hebben ook leuk nieuws en dan gaan we even overschakelen naar Rina Haver.
2: Ja, want misschien was u het altijd al eens van plan. Dat u dacht, weet je, we moeten nog eens naar dat Fort Eiland toe, joh. Dat is hartstikke mooi. En we komen er maar niet aan. Nee. Nou, op dit moment, vanwege de vakantie, heeft het Fort Eiland besloten om 4 woensdagen achter elkaar het fort extra open te stellen. Met rondleiding en al. Gisteren was de eerste keer, dus ja, die hebben we al gehad. Maar op 22 en 29 juli en op 5 augustus leiden vrijwilligers de bezoekers desgewenst rond en vertellen over de geschiedenis en alle sporen van anderhalve eeuw gebruik. En dit op 4 hectare, het 4 hectare grote eiland. U kunt daar naartoe om 13:45 'smiddags. Er is maar 1 afvaart. Ja. Dus dat is 13:45 'smiddags. En 14:45 gaat u weer terug naar huis. En dat gebeurt met de MS Emma, het motorschip. Zij brengt u, een schip is een dame. Ja. Brengt u naar het Fort Eiland toe.
1: Emma ook. Emma was ook een dame.
2: Ja, was een koningin. Ja. En die brengt u naar het eiland toe. Daar kunt u rondgeleid worden als u wilt. U mag ook zelf gaan kijken. Er is geen horeca aanwezig, dus neemt u uw eigen versnaperingen mee. En ik moet alleen zeggen, als u slecht ter been bent, dan moet u niet naar het Fort Eiland gaan. Er is hoogteverschil, er zijn geen liften. Dus u moet alles klimmen en doen en trappen op en trappen af. Nee. En dat gaat gewoon niet. Maar met jonge gezinnen, met kinderen, als u ze een stukje geschiedenis mee wilt geven, zou ik zeker een van die rondleidingen, die extra rondleidingen doen. En de kinderen tot 6 jaar, die mogen gratis mee. De overige die ouder zijn dan 6, die moeten natuurlijk betalen. Ja. En de kaarten die zijn onder andere krijgbaar op IJmuidersrondvaart.nl. En houdt u even die tijd in de gaten. Wees bij de kop van de haven voor 13:45, want dan gaat u op het schip en u bent weer terug om 14:45. Ja. Maak er een leuke, gezellige woensdagmiddag van.
1: Nog even die woensdag noemen.
2: 22 juli, 29 juli en 5 augustus.
1: Oké, nou, zeker doen. Het is een aanrader waard.
2: Ja, ik vind van wel. Ja.
0: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix. Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Nou, welke artiesten zijn jarig?
2: We gaan eerst even onze luisteraars feliciteren, hè, die vandaag jarig zijn. Want er zijn er natuurlijk in deze hele omgeving, deze IJmond, zijn er genoeg mensen jarig die nu thuis zitten met visite. Misschien geen visite, want die houden er niet van om het te vieren. Maar er is toch altijd wel ergens een gebakje te krijgen, lijkt mij. En dat maakt het alleen maar gezellig. Gefeliciteerd namens IJmond 360. En een gelukkig nieuwjaar, want u begint weer aan een nieuw levensjaar. Nou, er zijn ook wat bekende mensen jarig. Een Floortje Smit bijvoorbeeld. Zij is een Nederlandse zangeres en vandaag 43 geworden.
1: Oh.
2: Matthias Scholte, hij was Nederlands televisiepresentator, maar nu meer televisieproducent, is vandaag 58 geworden. Will Ferrell, de Amerikaanse komiek, acteur en schrijver, mag 59 kaarsjes uitblazen vandaag. Michael Flatley, ik ben ooit eens bij hem bezig kijken in Rotterdam. Ja, ik weet niet of hij nog zo kan dansen, maar hij wordt ook een jaartje ouder natuurlijk. Het is een Ierse danser en choreograaf. Nou, hij zal meer met dat choreografie bezig zijn, denk ik. Maar vandaag 68 geworden. En Jacques Leuters, onze eigen Nederlandse cabaretier, publicist en programmamaker, die mag 80 kaarsjes uitblazen vandaag. En dan gaan we nog even naar de Police, want Stuart Copeland, de Amerikaanse drummer van de Police, die is vandaag 74 geworden. En dat viert hij waarschijnlijk in huiselijke kring, hè, zoals dat heet. Maar we doen er wel even een leuk muziekje van de Police bij, vind je niet?
1: Zou de Police ook met een remake komen, zoals de Beatles en de Rolling Stones het ook al hadden?
2: Nou ja, ze zijn nog gewoon bezig. Dus,
1: ze zijn nog gewoon bezig?
2: Ja, ja. Dus, zolang ze kunnen blijven lopen, denk ik, en kunnen blijven zingen, zal de Police zich nog niet opheffen.
1: Het is de jarige drummer van de Police. Ja. En we horen hem ook drummen bij Message in a Bottle.
2: Ja.

0: En dat allemaal naar aanleiding van de verjaardag van de drummer van de Police. Message in a bottle. We gaan naar een rondje Duits deze keer. En Rina, daar weet jij alles vanaf.
1: Nou, alles. Maar we hebben gewoon 3 nummers op een rijtje gezet die Duits zijn. Ja, daar komt het op neer. We gaan beginnen met de groep Wind uit 1987 met Lass die Sonne in dein Herz. Dan gaan we naar Vicky Leandros uit 72 met Ich hab die Liebe gesehen. En Jürgen Markus, die maakt er een feestje van, want hij maakt er een festival der Liebe van.

0: Ja, dat was een rondje Duits. En ik ben blij dat die camera's bij IJmond 36 nog niet werken. Want er gebeuren hier hele rare dingen. Want Pim is bezig met het voorbereiden van zijn programma Eindeloos IJmond straks om 12 uur. En die ligt nou ergens op de grond, hier onder mij. Maar goed, ja. het is heel raar allemaal wat hier gebeurt. Maar goed, ik leg het nog wel een keertje uit. Rina. Wat gaan we doen? We gaan een verzoekplaat doen.
1: Ja, we gaan even een verzoekplaatje doen, Rob. Want Erik heeft gebeld. En die wil voor iedereen van de ochtendmix. En dan speciaal voor jou en mij. Nou, wij zijn eigenlijk op donderdag dan nu vandaag de ochtendmix. Ja, ja, we doen het met of alleen of met z'n tweeën. De mensen die bij de ochtendmix zitten. Maar hartstikke bedankt, Erik. Dat je voor ons even een plaatje aan wilde vragen. We hebben gekozen, jij wil altijd iets nieuws, Nederlandstaligs. En wij hebben gekozen voor Wilfred Gené en Blij Gelovig.
2: Het is weer tijd voor...

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En dan gaan we naar 16 juli, maar dan door de jaren heen. Bijvoorbeeld naar 1945. Toen was er een atoombomtest, want het atoombomtijdperk gaat van start. En op de testlocatie in de staat New Mexico wordt de eerste nucleaire test gehouden in de Verenigde Staten. De atoombom, genaamd Trinity, ontploft op 5:30 's morgens plaatselijke tijd. Een stenen obelisk herinnert aan de gebeurtenis. 1965, de Mont Blanc-tunnel tussen Frankrijk en Italië wordt geopend. De tunnel is een verbinding tussen Frankrijk en Italië voor het wegverkeer. Jaarlijks rijden ongeveer 2 miljoen voertuigen door de tunnel. 1969, ook allemaal nog steeds op 16 juli... op het Kennedy Space Center in Florida lanceert NASA de Apollo 11. Aan boord zijn Michael Collins, Neil Armstrong en Buzz Aldrin. De laatste twee zullen 5 dagen later als eerste mens op de maan landen. 1999, John F. Kennedy Jr. verongelukt. Boven de kust bij Martha's Vineyard verongelukt het vliegtuig dat wordt bestuurd door John F. Kennedy Jr. Aan boord zijn eveneens zijn vrouw Carolyn Bessett Kennedy en haar zus, en alle inzittenden komen om het leven.
2: Ja, en ik kan me die foto nog herinneren van dat zijn vader werd doodgeschoten in Dallas.
1: Ja.
2: En dat het een heel klein ventje was. Wat
1: en dat hij stond te salueren. Ja, mooi hè. Ja. Ah, ja, mooi. Het is de Kennedys, daar rust een vloek op. Dat is nog steeds zo, hè? Want kort geleden is Caroline Kennedy, dus zijn zus, haar dochter, is aan kanker overleden op 35-jarige leeftijd. Dus ja, de vloek duurt voort, denk ik altijd maar. Nou, we gaan nog even naar 1951, want Wim van Est mag als eerste Nederlander de gele trui aantrekken in de Tour de France als leider van het algemeen klassement. Nou, wat kunnen we daar nou beter bij draaien dan Herman van Veen en fiets?
2: Ja, en we gaan daarna nog even naar Bright Eyes en Bill Haley. En dan laten wij Pim rustig zijn ding doen, want ik voel me toch helemaal niet veilig. Hier wordt hier allemaal
1: op. Hij ligt onder het bureau.
2: Het is verschrikkelijk allemaal wat er gebeurt. Maar het wordt vast en zeker een eindeloos Eimond programma wat helemaal leuk is.
1: Ja.
2: Dus lukt het allemaal beneden, Pim? Ja, hij zit in de krochten van de radio. Ja. Rina, ik wil jou hartelijk danken.
1: Heel graag gedaan.
2: Uiteraard ook alle luisteraars bedankt. Morgen is er weer een ochtendmix van 10 tot 12. En wij zijn er denk ik maandag, maar in elk geval volgende week woensdag.
1: Volgende week sowieso, ja.
2: Fijne dag.
1: Dag.
2: Oh, er gaat van alles nog wat omhoog nu.
1: Oh ja, het bureau.
2: Grappig.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom luisteraars. Ja, het is even improviseren. Ik heb dit anderhalf uur onder de draaitafels gelegen en onder de wenktafel. Ik ben al blij dat het lukt, dat er wat geluid muziek uitkomt. Nou, hartelijk welkom. En ik heb hele leuke gasten nu al in de studio voor straks. Donald. Ik zeg nog niet zijn achternaam. Dat komt er straks. Als je op Facebook kijkt, dan kan je het nog zien. Wat daarmee gaat gebeuren, daar heb ik straks een interview mee. Dat gaat op zijn Engels. Nou ja, in dit geval op zijn Schots. Want ik geloof niet dat je een Schot blij maakt als je zegt dat het Engels is. Hoop ik. Dat is een bijzondere artiest. Die heeft alle nummers op Spotify staan. Speelt in een band. Een hartstikke bekende band, ook al in Schotland. En daar gaan we straks steeds uitgebreid mee praten. En op de achtergrond hoor je een klein stukje muziek. Dat krijg ik ook niet weg. Maar het is al van zijn nieuwe nummer. Ja, nou. Maar we gaan het gewoon proberen. Want ik ben ook mijn achtergrondje kwijt. Even kijken hoor. Maar we gaan door met een nummer van, ik denk van U2. En dat is getiteld One. En waarom U2? Omdat ik vind dat het nummer van Donald een beetje beïnvloed is. Lijkt het. Misschien is het helemaal niet waar. Maar het lijkt een beetje beïnvloed door U2. Maar dat ga ik hem straks vragen. Want hij heeft een nummer gemaakt. En dat vooral op het eind.

En dat, volgens mij is dat Celestion. Op het eind dat, heeft een snufje van U2 weg. Maar dat kan toevallig zijn. Coincidence, maybe. Dat komt straks wel. We gaan eerst luisteren naar One. En het is eigenlijk een van de mooiste nummers die, vind ik dan, die uitgebracht zijn door U2. Maar voordat ik dat ga doen, denk ik dat eerst zeggen welkom heten. Want dat vergeet ik helemaal in de constellatie. En ook mijn tuentje. Ja, dat dacht ik al, is die gebleven. Maar er zijn zoveel zaken die nu de revue passeren. Het is deze donderdag 10. Nee, het is helemaal geen 10 juli. Het is ook dat nog eens eerst. 15? 16 juli. Lekker guts. Maar het wordt een hele gezellige uitzending. En we gaan nu dus het eerste uur. We hebben ook wel Rob bedankt met Rob en Dina voor het prachtige programma De Ochtendmix, wat van 10 tot 12 gedraaid heeft. En waar ze het verder van het regen geslagen hebben. Het staat er ook eventjes te rommelen, maar het is allemaal goed gekomen. Net zoals het nu ook allemaal goed gaat komen. Nu gaan we naar One van U2. En dat is dan deze. Ik word echt misschien helemaal... Als jullie het kunnen zien, ik ben blij dat de camera's uit zijn. Dan zou je denken van, die gozer is lenig. Maar dat is helemaal niet zo. Hier is One.

0: Genau.
1: Oh ja, oder? Zo, nou, alles is gereset en we gaan nu luisteren, zoals dat nog hoort, naar de Deep Space van de band Heaven. En, nee, Haven. Heaven. Ja, Heaven. Ik ben weer gelijk van mijn straatje af. Nou, hier komt-ie.

Ja, luisteraars, dit is het. Het is een bijzondere gelegenheid geweest. Vandaar dat het programma iets wat gewijzigd is. Maar we gaan er nu snel door met het hetgeen waarvoor we eigenlijk ook gekomen zijn. Maar dit was een buitenkansje en de primeur van een bandlid. Wat toch wel waarschijnlijk met zijn band een hele grote toekomst tegemoet gaat. Eerlijk is eerlijk. En die kans laten wij ons bij Eimond 60 niet ontnemen. Maar goed, we gaan het door. De Stones, ik zei het van de week al, hebben ook een nieuwe LP uitgebracht. Het zijn twee LP's. Aan elke de ene heeft 3 nummers en de andere kant heeft 4 nummers. En dat maal 2 kom je op 14 nummers uit. Dus dat is heel handig gedaan. En het is ook ik moet zeggen, ik heb het een paar keer gehoord. En ik, in het begin dacht ik van, is dat het nou? En nu moet ik dus zeggen van, een knap stukje werk. En een van die nummers, dat is Mr. Charm. En die heb ik klaarstaan. En dus we gaan nu naar de Stones.

En dit was een beetje geweld van de Stones. En we gaan door met iets rustigers. Dat is van Eric Carmen. En dat is het nummer All By Yourself. En even bijkomen van het geweld wat we nu, tot nu toe gehad hebben. En ook even bijkomen van een hele innemende man, Donald Fleming. En met zijn band Heaven. Te vinden op Spotify en het, ik heb al op Facebook gezet. It's All Not Gone. Ga daar maar eventjes op kijken. Dan heb je de juiste band te pakken. En ze zijn echt heel erg leuk. Maar we gaan eerst naar Eric Carmen met All By Myself.

En dit was Erika Coleman met het prachtige nummer All By Myself. Ja, luisteraars, de Britse zanger is Bonnie Tyler. Dat hebben we allemaal begrepen. Het is dinsdag 8 juli op 75-jarige leeftijd overleden. En nou ja, goed, ze dus, was geboren als Gaynor Hopkins op 8 juni 1951. Het is in kunstmatige coma gehouden. Je kan alles nog teruglezen. Maar wat heel veel mensen niet weten of hebben kunnen weten, en daar schaar ik mezelf ook onder. Ik wil niet zeggen een schande, maar het is wel iets dat je denkt van, nou, dat had je toch wel moeten weten eigenlijk. Ze heeft twee grote hits gehad, The Total Eclipse of the Heart en het album Faster Than the Speed of Night. Ze schreef mee talloze hits, maar het leuke is, ze heeft het nummer van The Total Eclipse of the Heart heeft ze ook opgenomen met de Franstalige versie. Met Corinne Anton. En het werd een enorm succes in onder meer België en Frankrijk, waar het de hoogste notering behaalde. Nou, ik had het nog eerlijk gezegd nog nooit gehoord van het nummer, dus ik heb het opgezocht. Ja, wel van Total Eclipse, die natuurlijk wel, maar See the Man, die dus niet. En die heb ik opgezocht. En die heb ik, als het goed is, gaat die nu van start. Als ik... ja, die gaat er nu van start. En dan gaan we daar naar luisteren. Heel bijzonder en heel mooi.

En dit was de mooie Bonnie Tyler met het fantastische nummer eigenlijk. Clips to the Heart en dan op zijn Frans Zie de Man als morgen. En het eerste uur van Eindeloos Eimond zit erop, luisteraars. We gaan eruit met een nummer van Donny Osmond en Helene. Oh nee, Marie Osmond. Helene, kom daar bij Helene. Met de Deep Purple. En dan hoop ik jullie straks na 1 en weer te mogen begroeten hier op de zender. En dan bij Eindeloos Eimond deel 2.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 36.

Welkom terug, luisteraars, bij de tweede uur Eindeloos Eimond op deze donderdag. En ik maak wel een beetje in de war met de datum. En dan ben ik weer in de war met de datum. Maar het schijnt vandaag de 16e te zijn. ik ben helemaal een beetje warretje geraakt door alles. En om me heen en naast me en boven me en ga zo maar door. Maar we zijn er weer helemaal. Dus het gaat gezellig. Welkom nogmaals terug. Het eerste uur was totaal anders dan wat we gewend zijn. Maar dat was daarom wel heel erg leuk. Want dit gaat heel wat worden met die jongen, met zijn band, echt waar. Het tweede uur, dat proberen we dan weer in de normale straatje te gooien. Misschien dat er nog wat nieuws binnenkomt. Ik heb nog niets gehoord over de overval. In Beverwijk op de Parallelweg bij het

zomerstation de laatste mededeling hebben al gehoord bij Rob in zijn programma De Ochtendmix. Als er meer nieuws is, dan hoort je dat uiteraard meteen hier op de zender. En ook onder nieuws. En dan check anders ook de internetpagina van Nijmegen 360. En daar staat ook altijd alles heel erg snel op. Wat kunnen we nog van? Ja, de drieluik die komt natuurlijk ook nog terug. Tante Conne moet langskomen. En we hebben nog wat cabaret, dus het weer een volprogramma. En dan gaan we ons klaarmaken voor het weekend. Ja, maar eerst om 2 uur komt nog een Soulfood. 2 tot 4. Lekker terug naar de disco en de Soultijd. Maar we gaan nu verder met een stukje muziek. En dat is van, dit keer is het van de John Travolta. En ja, die kennen we allemaal nog van de films, de musicals. En dit nummer wat hij nou voor ons gaat zingen, dat is Let Her Go. En als het een beetje mee zit, gaat het allemaal smoothie beginnen.

Letter In van John Travolta, toen hij nog niet zo pafferig was. En zoals hij er de laatste tijd uitgezien. Prima, ben je weer onaardig. Het was een heel goed begenadigd acteur en een hele goede musical. Ja, medewerker, lekker zo. Ja, medewerker, dat klinkt ook zo raar. Medewerker, daar kom je dan weer bij. Maar goed, we kennen hem allemaal. En dat geldt ook samen met zijn tegenspeels, dat Olivia Newton-John destijds, dat was een perfect koppel. En volgens mij was het in de 70, 78 zo'n beetje, misschien wel iets later nog, dat het allemaal uitkwam. En het, nou, dat waren hele volkstammen die al die dansjes nadeden. En dat waren een wereldhits. Barry Manilow, die hebben we ook nog een tijdje gehad. Die is ook zo, ik ben, ja, na verloop van tijd is hij toch wel een beetje afgezakt. Maar die heeft daartoe prachtige nummers gemaakt. En daar heb ik dus een drieluikje van gemaakt. Ja, en dat moet, als het goed is, gaat hij dat zo meteen, gaat hij dat zo meteen doen. Ja, dat klopt. En dan gaan we luisteren naar drie nummers van Barry Manilow. Dat is onder andere Can't Smile Without You. En dan Copacabana. En dan als laatste prachtige nummer getiteld Mandy. En dat was zelf, vond ik dat een van zijn mooiste nummers.

En dit was Barry Manilow, dat hebben we natuurlijk allemaal kunnen horen. En ja, die was heel populair. En met dit nummer, wat die laatste Mandy, dat is het, heb ik ja, van met klasgenootjes. Toen de tijd was het heel verschrikkelijk. Ja, juist, verschrikkelijk mooi. En dat kwam ook om, ja, had je misschien net verkeering. En ik weer iemand ontmoet op de klassefeestje. En dan is het altijd wel gezellig en leuk en lief. En dan wordt zo'n nummer gedraaid. En dan denk je van, ja, het had allemaal zo moeten zijn. Ik ben ondertussen even iets aan het zoeken voor mijn grote vriend Ab. Want Ab die is heel even, ja, maar dit loopt een beetje moeilijk. En die was vandaag ook niet hier in de studio. Maar die, zijn geest is altijd overal. En Ab is een zware fan van Earth and Fire en van Johnny Kaagman. En dat ben ik natuurlijk ook. Vandaar dat ik een nummer ga zoeken. Dat is Smile van Earth and Fire. En dat moet ik wel eventjes handig elkaar zitten. Dus Ab, jongen, van harte beterschap. En ik hoop ook dat het wel een beetje meevalt. En dankjewel voor je tips om het hier weer een beetje aan het draaien te krijgen. Zoals gezegd, Smile van Earth and Fire.

0: En dit was Smile van Earth and Fire. En speciaal voor mijn grote vriend Ab, die even met een kleine kwetsuur te maken heeft. Dus Ab, nogmaals van harte beterschap. En ik hoop dat het allemaal een beetje meevalt. Dat we je van de week weer, of tenminste volgende week, weer mogen begroeten. Hier in de studio. En het, maar het belangrijkste is een snel herstel. Dat gaat ook nog voor Theo, die in het ziekenhuis ligt. Dus dat, ja, we treffen het eventjes niet met de ziekenboeg. Maar... gelukkig kunnen we er nog via de radio onder andere heel veel beterschappen toewensen. Het is ja, 13:30 geworden, luisteraars. Dus tante Carla die staat te wachten. En dat kan wel kloppen, want ik heb hier wat klaarstaan voor haar. En we gaan luisteren, moet ik even goed zeggen. Eerst naar Salut l'amoureux. En dan komt daarna Ronald Goedemond met zijn uitermate leuke stukje dingen kapot maken. Ik ga jullie heel veel plezier wensen.
1: Tante Carla. Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla, tante Carla.
1: En,
2: eigen tante Carla, zo opgewonden ervan. Tante Carla,
1: tante Carla. Ja. Nou, rustig maar.
3: Oh, it's time for the love zone.

is, weet je, ik ben eigenlijk al een half jaar lang ben ik alleen maar aan het malen en aan het woelen. En als ik dan wakker word, dat is ook frappant, als ik dan wakker word, dan heb ik vaak van die gebalde vuisten. Heb ik mijn kussen zo vast? Zin om iets kapot te maken. Dat is eigenlijk de emotie waarmee ik wakker word. Gewoon, goddamme! Zo word ik wakker. Dat mag tegenwoordig ook niet meer, hè? Je mag tegenwoordig ook niks meer kapot maken. Nee. Nou, er zijn twee dingetjes die je wel kapot mag maken in deze maatschappij. Maar daar is het. Twee dingen. Knotwilgen. En jeans. Dat is het. Knotwilgen en jeans. Als je ooit een knotwilg ziet met jeans aan, helemaal kapot maken. Kan niemand iets van zeggen. Gewoon doen. Tenzij het op privéterrein is. Dan ben je de zak, hè. Dan kunnen ze zeggen, luister, dat is mijn knotwilg. Dat is mijn jeans. Optieven nou. Ja, dan heb ik niks gezegd. Dan moet je weggaan. Als dat gebeurt, moet je wel even vragen, waarom heeft u in godsnaam deze knotwilg jeans aangetrokken? Ja, die kans krijg je nooit meer. Vraag het dan van mij, weet je niet? Maar ja, wat kan zo'n vent dan zeggen? Het enige wat ik kan zeggen is, luister, ik ben misschien agrariër, maar ik weet wel iets van mode. Een knotwilg, dat is een vrij dikke boom. Die moet je geen legging aantrekken. Oké, okay, nou, in ieder geval, weet je wat ik nog steeds doe? Ik koop nog steeds rekjes voor in de badkamer. Die zouden moeten blijven hangen door middel van zuignappen. Ik blijf erin trappen. Dan sta ik weer bij de blokker. Denk, oh, dat is een mooi glimmend rekje voor jou, Ronald. Dat is een goed rekje voor jou. Wat zuignappen, ja, dat is een goed systeem. Dat is super betrouwbaar. Zuignappen, zo zit je balkon ook vast aan je huis. En ik heb altijd zuignappen die midden in de nacht, loslaten, zodat al mijn potjes en shampoos en douches vanuit doodse stilte keihard op de badkamervloer flikkeren. En ik, 3 minuten later, doodsbang met een tennisracket in mijn hand. Op zoek moet naar de dief. Die het heeft gemunt op mijn Nivea douchegel. Kijk, als die zuignappen midden in de nacht loslaten, ik vind prima, maar zet het even op de verpakking. Ja, ik probeer te overleven. Help mij. Snap je? Mijn stofzuiger is islamitisch. Dat wist ik ook niet. Maar dat is zo. Telkens als ik thuis aan het stofzuigen ben, in de woonkamer wil ik ergens tussendoor, dan trek ik aan die slang, buig dat ding weer af naar Mekka. Kijk, ik respecteer je cultuur, maar zet het even op de verpakking. Nuttige dingen. Je hebt ook, tegenwoordig, wat ze nu op verpakkingen zetten, is allemaal bullshit. Hè? Allemaal interessant doenerij. Want dan, nou, hier, huttekezen. Dat is een goed voorbeeld. Huttekezen. Heb je wel eens gekeken naar zo'n pakje huttekezen? Er staan 2 trema's op huttekezen. Heb je gezien? 2 op de hu, staat er eentje. En eentje op de ezen. En dan trek je dat bakje open, zit je tevreden. Nou, is het toch behoorlijk smekkeleus. Ik weet niet wat het betekent. Huttekezen, volgens mij is het Deens voor bakje ouwe but. Het is gemakzucht, dat is wat het is. Ze flikken hier. Als je niks meeneemt vanavond, onthoud dan 1 ding. Gemak moet je nooit vertrouwen. Gemak, dat klopt nooit. En weet je waarom niet? In de wilde natuur is er geen gemak. Dat is een dikke hint. In de natuur is, ja, een gnoe met een slechte knie betekent dat er ergens een cheetah een super relaxte middag gaat krijgen. Snap je? That's...

En dit was een hele rij. We hebben geluisterd naar de zomer van de Hipse Frans van de Helene. En we hebben geluisterd naar Ronald Goedemond. En als laatste hadden we wat kan hij zeggen? Maar we gaan, ik ben... Oh, even wacht. Het is nog niet de bedoeling dat hij gaat beginnen. want het is heel verkeerd nu. Want trouwens, het andere muisje. Deze even pakken zo. Dan staat hij vast klaar voor straks. Want ik heb nog wat te melden namelijk. Want de Wijkertunnel, de A9, is deze zomer vanaf 12 juli 4 weken dicht. En vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Dat kan flinke verkeershinder tot gevolg hebben. Dus lees de artikelen, die komen gewoon goed door. En wees voorbereid op vertragingen en lange wachttijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de ventilatoren van de tunnel aan het einde van hun levensduur. En daarom wordt in de zomer van 2026 het volledige ventilatiesysteem vervangen. Rijkswater sluit de tunnel af vanaf zondag 12 juli, nou dat hebben we alvast gemerkt, om 8 uur, tot zondag 8 augustus om 5 uur in de ochtend. Weggebruikers in de regio Eimond moeten rekening houden met flinke omleidingen en vertragingen. Lokaal verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de Velse Tunnel, de A22. Een verkeer dat niet door de Velse Tunnel mag of kan rijden, zoals tractoren, invalide voertuigen, te hoge vrachtwagens en vrachtwagens met gevaarlijke stoffen, kan gebruik maken van de pont bij Velsen. De pont wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor regulier autoverkeer, zodat er meer ruimte is voor speciaal verkeer en fietsers. Daar komt een hele Lidl maatregelen en waarom, en ga ze maar door. Het is overeenkomt nog steeds onbegrijpelijk dat die lussen niet opengemaakt zijn, waardoor je dus die calamiteiten lussen, waardoor je dus gewoon door kan gaan. Maar goed, dan zijn we dat op de hoogte. Even nog even kijken, een kleine 14 minuten. En dan komt het programma Soulfood hier achteraan. Maar zover is het nog niet. We gaan even terug naar onze Indonesische vrienden. Met Benga van Solo. Dit keer nog steeds gespeeld door Erwin van Lichten. En daarna komt de Hapus Aar Matamu. Geen idee wat het betekent. Maar het is voor onze Indonesische vrienden waarschijnlijk klinkklare koek. Dus we gaan even genieten. We gaan even terug naar het Verre Oosten. En we gaan waarschijnlijk in de relax-modus.

zijn we weer volledig tot rust gekomen. Het eerste uur was vrij hectisch. Met live interviews, de nieuwe releases en eigenlijk een hele bijzondere manier van radio maken met een geweldige leuke gast. Uit Schotland kwam, de Schotse muzikant Donald Fleming moet ik zeggen. Met zijn nieuwe single. En Martin Douwe, een brandweerman. Die was zo trots als een aap. En ik vond het ook heel erg leuk. De collega's van Soulfood staan inmiddels ook al te trappelen om mij weer achter die microfoon vandaan te jassen. Want die hebben zoveel zin. die wil ook graag beginnen. Dus ik ga hier afsluiten. Kijken of het gaat met het nummer wat ik geselecteerd heb. En anders moet ik weer even heel snel aan de improvist. Ik dank jullie voor het luisteren naar Eindeloos Eimond. En straks veel plezier met Soulfood, want een gezellige donderdagmiddag duurt nog eventjes. En dan morgen is er weer het vertrouwde ochtendmix. En daarna weer Eindeloos Eimond. En zo gaan we door tot maandag. En dan zullen we zien wie er allemaal op vakantie is en wie komt waar. Ik probeer eruit te gaan met de Temptations. Met papa was het Rolling Stone. En als het niet lukt, dan hoor je het vanzelf wel.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimel.

0: Randwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: En welkom bij de vijfde keer, geloof ik, Soul Food. Met Carl Chris en Marlene.
1: En wat in ieder geval een gloednieuwe uur Soul Food.
0: Ja. En jij gaat vertellen wat we het eerste uur gaan doen.
1: Nou ja, het eerste blokje. Vandaag duiken we in een fascinerend fenomeen uit de muziekgeschiedenis. De Blue-Eyed Soul. De term ontstond in 1964 om de enorme populariteit te beschrijven van een blank duo dat massaal werd gedraaid op de Amerikaanse

0: tour kwamen zij intensief in aanraking met R&B, soul en gospel. Paul McCartney gebruikte als eerste de term Plastic Soul voor een album Rubber Soul uit 1965. Als afsluiter voor dit eerste blok, een Britse grootheid die in het midden van de jaren 60 samen met Dusty Springfield de absolute top van de British Blue Eyed Soul vertegenwoordigde. Hier zijn de Righteous Brothers, de Beatles en Tom Jones.
1: Heb jij ook blauwe ogen?
0: Ik heb ook blauwe ogen. Ik ga grijs, grijsblauw. Ja.
1: En Carl is een beetje een mengelmoesje, hè?
2: Blauw-groen.
1: Blauw-groen. Ja. Nou, oké. Hoppatee. Blue Eyed Soul.

0: Ja, dat was het eerste blok met drie nummers wat hebben gedraaid. En natuurlijk een heerlijke beer komen hier op de donderdagmiddag bij Soul Food. We blijven nog even in de jaren 60 voor ons tweede blokje muziek. We beginnen met een legendarische zangeres en een track van haar geprezen album Dusty at Memphis. Dat verscheen op het Atlantic Bay label. Op diezelfde plaats staat trouwens ook het prachtige Love of the Common People. Maar wij draaien haar ultieme klassieker. Daarna schakelen we over naar de Foundations. Met een single bereikte ze in 1967 de nummer 1 positie van het Verenigd Koninkrijk. Verenigde Staten en Canada. Waarmee ze geschiedenis schreven als de allereerste multiraciale band met een nummer 1 hit. Hun opvolger Build Me the Buttercup werd in 68 ook een gigantisch succes. Zij brachten aan deze kant van de Atlantische Oceaan de Motown Sound pas echt in de praktijk. En we sluiten dit blok af met de Equals. De eerste multiraciale band met de brede erkenning in Groot-Brittannië. Oftewel Engeland natuurlijk. Die ook in Duitsland en Nederland hitslijsten bestormde.
1: Zei jij nou de Equals of de
0: Equals.
1: Equals, het klinkt echt wel heel
0: met
1: erg.
0: Met een kutje
1: dus, zegt, de Equals, hè?
0: Ja.
1: Maar dat is een heel ander genre. Toch?
0: Het is een heel ander genre. Ja, je zit wel misschien niet zien. Maar het is meer soulgericht. Maar dat gaan we luisteren. En we luisteren natuurlijk naar Dusty Springfield, The Foundations en The Equals.

Ja, dat was Baby Comeback als laatste van het tweede blok van de Equals. En ja, u luistert naar Soul Food met vandaag in het eerste uur alles over Blue Eyedsoul. We gaan in het derde blok luisteren naar de legendarische Whitesoul versie van een bekend Beatles nummer. Oorspronkelijk te vinden op het album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, maar in 1969 onvergetelijk gecoverd door niemand minder dan Joe Cocker. Wat een strot. Daarna hoort u de Stories met Brother Louie uit 1973. Wat een cover is van de Britse formatie Hot Chocolate. Was dit een eendagsvlieg voor deze Canadese groep? Oordeelt u zelf. We sluiten dit blokje af in 1974 met een zwoele soultrack uit Manchester, geschreven door liedjeschrijver Des Barton. Geniet ervan. Hier zijn achter elkaar Joe Cocker, Stories en Sweet Sensation.

0: Ik wil even doorgeven, we hebben een verzoeknummer gekregen. Maar dat is toch wel echt een disco-klassieker. Dus wij gaan de aanvraag van Erik begin volgend uur draaien. Dus hou nog even vol, hij komt er zo aan.
1: Ja, we zijn bijna bij blok 4 van dit uur van de Soul. Evenwel de Blue Eyed Soul. Welkom terug. En we zijn weer intussen aanbeland in de midden van de jaren 70. Een periode waarin de Soul een waanzinnige transformatie doormaakte. Niemand minder dan David Bowie brak in 1974 radicaal met zijn buitenaardse personage Ziggy Stardust. Tijdens deze zijn Amerikaanse periode tussen 1974 en 1976 stortte hij zich volledig op de Soul. Hij trad als eerste blanke Britse artiest op in het legendarische tv-programma Soul Train en refereerde met zijn populaire album Young Americans opnieuw aan de term Plastic Soul. Daarna gaan we naar Schotland, de Average White Band, afgekort AWB. Bewees dat blanke Schotten een loodzware funk konden maken. We draaien hun absoluut meesterwerk Pick Up the Pieces van hun iconische ABB-album. En we sluiten af met het pure nostalgie uit 1974. De Jamaicaanse Engelse zanger Carl Dirkler scoorde een wereldwijde megahit omdat vechtsporten destijds simpelweg hot waren. De track komt van zijn album Kung Fu and Other Great Love Songs. Dit is David Bowie, de Everest White Band en Carl Dirkler.

0: ja, dit was Carl Douglas met Kung Fu Fighting. Een enorme wereldhit aan 1974. Daarmee sloten we het blok af.
1: Ah.
0: We hebben alweer het... gaan we naar het laatste blok van dit uur. Ja, de tijd vliegt natuurlijk als je naar goede muziek luistert.
2: Soef.
0: Wat zeg je?
1: Ik ondertitel. Zoef.
0: Oké, zoef. Oké, de laatste klanken van dit uur Soul Food. Over de Blue-Eyed Soul als thema. En we sluiten af met de perfecte muzikale brug naar wat nog gaat komen. Eerst hoort u Tina Charles met haar hit I Love to Love, But My Baby Loves to Dance. Uit 1976. En de absolute afsluiter van dit uur is een instrumentale track met overduidelijk vroege disco-invloeden van het Britse Budo Orchestra uit 1965. The Summer of 52. Sorry. Hiermee sluiten we het hoofdstuk van de Witte Zool af. Maar blijf absoluut luisteren, want het uur hierna gaat zo goed namelijk verder met een aansluitend uur van onvervalse disco-hits. Volledig in het teken van de glitters, de dansvloer en de pompende beats. Voor nu laat ik het achter met de klanken van Tina Charles en het Bidu Orchestra. Veel luisterplezier en tot zo direct bij het vervolg. Volgende uur.

0: lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandsch Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimon 360.

0: van frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Shania Twain met I Feel Like a Woman. En we zouden gaan starten met de tune van Soul Food. En ik weet niet of dat nu gaat lukken. We gaan gelijk. Oh, prima, helemaal goed. We zijn het vorige uur gebeld door, en wat ik begrepen heb, door Erik. Hij wil graag een nummer horen van de Three Degrees. Dus dat past helemaal natuurlijk bij ons komende disco-uur. En het nummer is aangevraagd voor, we hebben verstaan, Monne of Monique en Erik. Dus we gaan luisteren naar The Three Degrees, Giving Up, Giving In uit 1978.

Ja, een heerlijk nummer van The Three Degrees, Giving Up, Giving In, voor Erik, van Erik, voor Monique. En het is een nummer wat, even kijken, hoor, van Georgia Moroder periode was dat. Want ze waren overgestapt naar dit duo, Piet Bellotte en Georgia Moroder. En hun album daar heette New Dimension, want ze wilden eigenlijk hun nieuwe geluid daarmee accentueren. Donna Summer, die had ook bij hun succes. Dus dat hoor je wel een beetje in de sound terug. Welkom terug in het tweede uur van Soul Food. We hebben net geluisterd vorige uur naar de Blue Eyed Soul. En nu gaan de glitterschoentjes aan. En de volumeknop mag omhoog, want we duiken lekker in de onvervalste disco-hits van de jaren 70 en 80. En we blijven deze keer dicht bij huis, want we reizen kriskras door Europa. We trappen direct af in Frankrijk met een absolute disco-koningin. De legendarische zangeres Dalida scoorde in 1979 een gigantische Franstalige dansvloerkraker met het opzwepende Laissez-moi danser. Stilzitten is van nu af aan officieel onmogelijk. Daarna vliegen we door naar eigen bodem met de meiden van Luf, die met hun aanstekelijke klanken heel Europa veroverden. En we sluiten dan dit blokje af in Duitsland met de legendarische formatie Boney M, die met een zware baslijn de dansvloer wist te gijzelen. Voeten van de vloer met Dalida, Luf en Boney M.

0: We gaan door naar het volgende nummer. En dat is van Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Begrijp me niet verkeerd. Een nummer uit... even kijken hoor. 1977. Ja. En,
1: het is de lange versie.
0: Het is de lange versie. Dus ja. We gaan luisteren naar Santa Esmeralda.

Een blokje van 3. En het begon met het nummer van Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Een extended mix uit 1977. Nou, dat was dan het nummer uit Frankrijk. En daarna kwam het nummer van Two Men Sound Disco Samba. Het komt uit België, de groep. Maar zij zongen een Braziliaanse disco-vibe, zeg maar. En zong het in Portugees. En daarna kwam de Nederlandstalige groep Earth and Fire met uit 1979 Weekend. En dan gaan we eigenlijk een eindspurt trekken van dit uur Soul Food, dit tweede uur. Met 3 fantastische producties van eigen bodem. We beginnen met de geniale medley van Stars on 45, Wie kent het niet? Een project van Jaap Egremond dat wereldwijd de hitlijsten op zijn kop zette. Daarna hoort u de vrolijke stemmen van de Dolly Dots met hun hit PS. En de absolute afsluiter van dit uur is gereserveerd voor het Leidse duo Kraak en Smaak. Ik ben daar ooit zelf naartoe gegaan, dat was helemaal in Arnhem. En het was echt fantastisch. We hebben heerlijk gedanst. En ja, het was echt super, dat optreden. We gaan er dus uit met hun vroege single uit 2006. Ja, vol met een zware, pompende basgitaar. En de echte vintage disco vibe. Dus geniet eerst van Stars on 45. Daarna de Dolly Dots. En we ronden het af met Kraak en Smaak.

0: bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

je zit te wachten op een liefdeslied van mij. Maar bij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimon 360.

0: Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

mijn plot. Misschien zegt een dokter, meneer, nog 2 maanden. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. En zegt dat dat beter is voor nabestaanden. Maar 2 maanden pijn is toch niet wat je hoopt.

beter dan ik. Er gaat veel te veel mis.

0: lieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. New truck, big

voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.
8: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
7: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
8: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
7: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
8: check Eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vraag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten. Die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bruswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

tickets anymore.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder PVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zon.

ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in